0: للمصطفى
1: وجهته
0: هذا
1: نفن بلا مدرة فانخادا
0: Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa, Palaisa,